leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: maar ik hoop dat voor jouw hart en te mijn de zomer nooit voorbij zal zijn.
1: In heel Limburg, digitaal op DAB+. Jouw leukste evergreens. Geniet van je dag. Dit is Ludo.

hoogste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Bij Bouts aan de scheepvaartkaai in Hasselt is tanken nu nog makkelijker en sneller. Speciaal voor vrachtwagens is een nieuw tankstation geopend langs de Visserstraat, waar ook industriële gasolie Extra en AdBlue kan getankt worden.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemorgen. Geniet van je dag, Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: Een 35-jarige Nederlander riskeert 8 jaar cel voor de gruwelijke foltering van zijn toenmalige vriendin in Genk. De feiten speelden zich in juni 2024 af en duurden 4 dagen, waarbij de vrouw onder meer werd neergeschoten, gestoken en gewurgd. Het slachtoffer kon uiteindelijk hulp inschakelen en verblijft vandaag al 2 jaar in een psychiatrische instelling. Ook een huisgenoot staat terecht voor schuldig verzuim, omdat hij niet ingreep ondanks signalen van zwaar geweld. De rechtbank in Tongeren doet uitspraak op 20 augustus. Een 33-jarige zorgkundige uit Maasmechelen is veroordeeld tot 4 jaar cel voor seksueel misbruik van 2 hoogbejaarde bewoonsters in een woonzorgcentrum in Voeren. Naast het misbruik filmde en vernederde hij ook 7 andere bewoners in kwetsbare situaties. De feiten kwamen aan het licht nadat een zoon het misbruik live zag via een Skype-verbinding met zijn moeder. De man krijgt deels uitstel onder voorwaarden, moet in behandeling en mag nooit meer in de ouderenzorg werken. De hittegolf gaat verder. Vandaag zeer heet. Mogelijk tikken we de 40 aan. In de vooravond neemt de kans op hitte onweersbuien toe. Daarbij moet dan ook rekening worden gehouden met rukwinden die lokaal meer dan 80 km per uur kunnen bedragen. Zaterdag 38 graden en in het tweede deel van de dag kans op onweer. Zoek de koelte op, drink voldoende en vermijd stevige inspanningen.

0: Bij Bouts aan de scheepvaartkaai in Hasselt is tanken nu nog makkelijker en sneller. Speciaal voor vrachtwagens is een nieuw tankstation geopend langs de Visserstraat, waar ook industriële gasolie Extra en AdBlue kan getankt worden.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Na een nacht die, zoals voorspeld, ongezien warm was, ontwaken we opnieuw in de hitte. Mogelijk de voorlaatste dag met de extreme temperaturen. Vooral in de steden bleef het zelfs in het holst van de nacht buitengewoon verstikkend. Vandaag sneuvelt volgens het KMI ook het dagrecord voor de derde dag op rij. Voor de provincies Luik en Limburg geldt code rood. Dat betekent 2 kansen op 3 dat het kwik daar vandaag 40 graden of meer haalt. In het noorden van Frankrijk heeft het vannacht wel al geonweerd. In de regio Bretagne liep de temperatuur daardoor op enkele uren met 15 graden terug. Voor onze streken voorspellen de weerkundigen nog niet meteen verlossend onweer. Op het WK voetbal wint Nederland zijn groep na 1-3 winst tegen het reeds uitgeschakelde Tunesië. Japan en Zweden verzekerden zich beide van kwalificatie door een 1-1 gelijkspel. Nederland mag zich opmaken voor een duel met Marokko. Voor Japan wordt dat Brazilië. Zweden kent zijn tegenstander nog niet. Eerder op de avond won Ecuador van Duitsland met 2-1 en verloor Curaçao 0-2 van Ivoorkust. Duitsland wint de groep voor Ivoorkust. De derde, Ecuador, mag met 4 punten ook al zeker naar de knock-outfase. De gerechtelijke politie in Oost-Vlaanderen heeft een internationale phishingbende opgerold. In binnen- en buitenland maakten ze voor meer dan 100.000 euro buit. Via een website die sterk geleek op het officiële overheidsplatform, liet de bende zijn slachtoffers bankgegevens invullen en bevestigen via It's Me. Ze konden zo grote sommen geld wegsluizen via onder meer Booking.com en Uber. De bendeleden pronkten echter iets te opzichtig met het verdiende geld en liepen tegen de lamp. 3 verdachten zitten voorlopig in de cel. En vorig jaar zijn bijna 1 op 5 tweedehandswagens in ons land afgekeurd wegens een groot of gevaarlijk gebrek. Dat betekent mankementen aan de remmen, banden of verlichting. Dat staat in het jaarrapport van GOKA, Sectorfederatie voor de Autokeuring. Volgens GOKA bewijzen de cijfers het belang van de keuring voor de verkeersveiligheid. Vanaf september is die bij de verkoop van een tweedehandswagen niet langer verplicht. Minister voor Mobiliteit De Ridder wil zo de regels rond autokeuring versoepelen. Straks weer tot 32 graden aan zee. Daar zorgt een briesje nog voor minimale verkoeling. De rest van het land kreunt onder minstens 35 en mogelijk 40 graden. Zondag kan het gaan onweren en is het nog rond 30 graden. Pas vanaf maandag gaan daar nog 5 graden af.

0: en bestel op kreins-carproducts.be. Want bij Kreins, daar kom je niet toevallig.
1: Papa, ik wil een tonneke voor mijn diertjes.
2: En wat gaan we daar doen?
1: Ik wil naar diertjes kijken.
2: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
3: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
4: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
3: Alles aan beestige prijzen.
1: Papa!

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

0: Hey, dankjewel bij Bout. De Q8-kwaliteit vind je in Borgloon, Maaseik, Bree, Genk, Heusden, Zolder, Zonhoven en aan de scheepvaartkaai in Hasselt. Bout, ook met bedrijfskaart. Bouts Petroleumproducten, loopt altijd gesmeerd.
1: Jouw leukste evergreens, wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+, in Midden-Limburg op 107.2 en in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemorgen, geniet van je dag, Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: De stad Hasselt start opnieuw een campagne tegen sigarettenpeuken op straat en in rioolputten. Er worden 500 zakasbakjes uitgedeeld en op 100 rioolroosters verschijnt de boodschap: hier begint de diemer. Met de actie wil de stad rokers bewust maken van de impact op milieu- en watervervuiling. Wie hardleers blijft en peuken op de grond of in de riool gooit, riskeert een gasboete tot €500. De stad Hasselt informeert inwoners via een nieuwe website en brochure over de verdere plannen voor de Blauwe Boulevard. De zone aan de Kanaalkom moet de komende jaren verder uitgroeien tot een groene stadswijk met parken, kades en ontmoetingsplekken. Centraal daarin staat het toekomstige Themerpark dat het groene hart van het project moet worden. Volgens de stad draait het vooral om publieke ruimte, water en verbinding in plaats van private bouwprojecten. De verdere uitbouw zal nog jaren duren, maar de grote lijnen voor de ontwikkeling liggen volgens het stadsbestuur vast. De hittegolf gaat verder. Vandaag zeer heet. Mogelijk tikken we de 40 aan. In de vooravond neemt de kans op hitte onweersbuien toe. Daarbij moet dan ook rekening worden gehouden met rukwinden die lokaal meer dan 80 km per uur kunnen bedragen. Zaterdag 38 graden en in het tweede deel van de dag kans op onweer. Zoek de koelte op, drink voldoende en vermijd stevige inspanningen.

90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met top.

0: Hey, dank jij al bij Bout. De Q8-kwaliteit vind je in Borgloon, Maaseik, Bree, Genk, Heusen, Zolder, Zonhoven en aan de scheepvaart K in Hasselt. Bout, ook met bedrijfskaart. Bouts Petroleumproducten, loopt altijd gesmeerd.
1: Jouw leukste evergreens, wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+, in Midden-Limburg op 107.2 en in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Ruim de helft van de langdurig werklozen die in de eerste 3 maanden van dit jaar hun uitkering kwijtspeelden, kwam bij het OCMW terecht of belandde op de ziekenkas. Dat blijkt uit een nieuwe studie van de RVA die HLN kon inkijken. In Vlaanderen krijgt 1 van de 5 momenteel een ziekteuitkering. In Wallonië ontvangt de helft een leefloon. Amper 1 op 10 werklozen die hun uitkering verloren is weer aan de slag. De beperking van de werkloosheid in de tijd was 1 van de belangrijkste hervormingen van de regering De Wever. We hebben dan toch niet de warmste nacht ooit achter de rug, dat zegt het KMI. Dat noteerde een minimumtemperatuur van 23,9 graden in Ukkel. In de nacht van 3 op 4 juli 2015 bleef het nog net iets warmer. Het record van 24,4 graden blijft op die zomernacht staan. Vandaag is in de provincies Limburg en Luik code rood van kracht, omdat sommige weermodellen daar temperaturen tot 40 graden voorspellen. In de Gentse haven is brand uitgebroken in een afvalverwerkingsbedrijf. De brandweer rukte massaal uit en buurtbewoners is gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie uit te schakelen. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is. Ook over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Na de 2 krachtige aardbevingen in Venezuela zijn meer dan 36.000 mensen als vermist opgegeven. Het dodental is intussen opgelopen tot 235. De aardbevingen waren de zwaarste in ruim 100 jaar. Enkele Europese landen en de Verenigde Staten hebben hulp aangeboden. De VS sturen 2 reddingsteams en schenken 130 miljoen euro humanitaire hulp aan Venezuela. Het Russische leger heeft afgelopen nacht 660 Oekraïense drones neergehaald. Volgens het Russische ministerie van Defensie werden onder meer drones onderschept boven Moskou, de Krim, de Zwarte Zee en de Zee van Azov. Mogelijk gaat het om een van de grootste Oekraïense droneaanvallen sinds het begin van de oorlog ruim 4 jaar geleden. Oekraïense media melden dat enkele drones wel hun doelwit bereikt hebben. Zo zou een chemische fabriek in de regio Tula geraakt zijn. Ook in energievoorzieningen zouden schade opgelopen hebben. Daarnaast werd ook een huis geraakt. 1 iemand raakte daarbij gewond. Het wordt opnieuw een zonovergoten en bloedhete dag met maxima van 36 tot 40 graden in het binnenland. Aan de kust is het enkele graden minder warm. Morgen mogen we zowat hetzelfde weer verwachten.
1: Espresso. Goedemorgen. Koffiekletsen met Ludo Wijnen.

0: De Bellamy Brothers en Let Your Love Flow. Een hele goede morgen allemaal. Let Your Love Flow. Ja, ik denk dat wij menig Limburgs koppel het liefdesleven tegenwoordig op een laag pitje zal staan, gezien de temperaturen. Maar ja, je hebt natuurlijk altijd diehards.
1: Espresso.
2: Coffee time.
1: Met de Ludowijn.
0: En je hebt natuurlijk ook altijd diehards die bij temperaturen in de studio van 33 graden nog even één programma komen presenteren. Met daarin verfrissende muziek van een zekere Baby Blue, van Alain Barrière, van Left Side en van Roy Orbison.

Meester Prikkebeen van Boudewijn de Groot was dat. En als je ooit eens een plaatje wil horen hier in Espresso, dan moet je ons gewoon een mailtje doen. Ludo@radioludo.be. En het komt wel bij mij aan. Dat heet ook een zekere Edgar. Edgar die is fan van een zekere Judy Boer.

0: diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Ik wil naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co. geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co. vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co. vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Kuringen-Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!
4: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

Leuk dat je luistert naar Espresso hier bij Ludo. En we draaiden Julianne Weerding, Maggie Riley en Victor Laszlo met de Engel Vidoo. En ik ken er in Seattle in Amerika wel een stuk of 20, 30 die tegenwoordig alle engelen van de hemel zitten aan te roepen. Dat ze toch alsjeblieft een paar goaltjes meer mogen maken dan Nieuw-Zeeland in de wedstrijd van vannacht. Ik hoop het met hun. Maar als ze dat niet doen, dan denk ik dat er op 's avond aanstaande zondag of aanstaande maandag een vliegtuigje extra gaat landen. Of zouden ze met de trein komen?

Dit was Spago met Hip Hop Hop. En terwijl het zweet van mijn rug loopt, zit ik mij zo te bedenken, ben ik misschien te veel aan het meewiebelen op mijn stoel met de leuke en ritmische muziek van Ludo? Misschien moeten we even wat rustig aan gaan doen met Alain Barrière et Ma Vie.

espresso. Bij een heerlijke kop koffie terug naar de jeugdjaren van de populaire muziek. Uw gastheer, zoals altijd, Ludo Wijn.

Een blaadje maken over een stukje verschrompelde deeg. Je moet het maar kunnen. Lieutenant Pigeon en dan er ook nog niet bij zingen. Moldy Old Dog, hoorde je. Derde en laatste plaat, een instrumentaaltje in ons drieluik. Dat is gewoonlijk zo. Daarvoor songfestivalmuziek van Isaar Cohen en Alpha Beta, Abba Nibi en Alain Barrière. Die deed het rustig aan in het begin van het drieluik met Ma Vie. En als u in Genk tegenwoordig een strooiwagen ziet rondlopen, denk dan niet dat ze daar collectief een vogel gekregen hebben. Nee, ze strooien daar preventief niet tegen de sneeuw en de regen die er waarschijnlijk van de winter gaan aankomen of het ijs, maar wel om de wegen een laagje water te geven. Dat zou natuurlijk waarschijnlijk de reactie zijn van zout op warm asfalt. En met dat laagje water hopen ze in Genk dat dan de temperatuur van het wegdek dermate gaat afkoelen dat er geen schade kan ontstaan in het wegdek. Vandaar zout op de Genkse wegen. Ze zijn daar zo stom nog niet.

Angelina van Harry Belafonte. En het voordeel van zo'n rechtstreekse lijn met je luisteraars, dan kunnen die interactief deelnemen aan het programma. Zo kreeg ik net een berichtje binnen van via de Ludo, @radioludo.be, van een zekere Rudy. Ja, ja, ik ken Rudy wel hoor. En hij zegt tegen mij, hij vertelde in zijn mail van, het moet daar serieus warm zijn bij jullie in de studio, want je hebt zo net aangekondigd dat er in Genk strooiwagens rondlopen. Is dat zo? Dan is het inderdaad serieus warm, denk ik. Ofwel ben ik nu al aan het dromen om gaan te dansen op een zaterdagavond. Maar dan zal de temperatuur serieus moeten veranderen hier in Limburg.

Twee keer dromend van een zaterdagavond. Dancing on a Saturday Night van Baby Blue en Saturday Night van de Bay City Rollers. Voilà, we hebben net de laatste slok van onze ijskoffie gedronken. Dat betekent dat wij toe zijn aan het einde van deze espresso. Morgen zijn we terug met een verse pot, ijskoffie dan zeker. En natuurlijk weer met een verse lading muziek. Voor straks veel plezier met de collega's. Om 10 uur is er Geert de Knut. En om 5 uur hoor je Koen Baks met Hallo Limburg. En nu krijg je van mij Hurricane Smith. Oh babe, what would you say? Tot morgen.

0: Laat maar vriezen. Bouts Petroleumproducten levert behagelijke warmte. Bouts 011 22 69 01.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Ruim de helft van de langdurig werklozen die in de eerste 3 maanden van dit jaar hun uitkering kwijtspeelden, kwam bij het OCMW terecht of belandde op de ziekenkas. Dat blijkt uit een nieuwe studie van de RVA die HLN kon inkijken. In Vlaanderen krijgt 1 van de 5 momenteel een ziekteuitkering. In Wallonië ontvangt de helft een leefloon. Amper 1 op 10 werklozen die hun uitkering verloren is weer aan de slag. De beperking van de werkloosheid in de tijd was 1 van de belangrijkste hervormingen van de regering De Wever. We hebben dan toch niet de warmste nacht ooit achter de rug, dat zegt het KMI. Dat noteerde een minimumtemperatuur van 23,9 graden in Ukkel. In de nacht van 3 op 4 juli 2015 bleef het nog net iets warmer. Het record van 24,4 graden blijft op die zomernacht staan. Vandaag is in de provincies Limburg en Luik code rood van kracht, omdat sommige weermodellen daar temperaturen tot 40 graden voorspellen. In de Gentse haven is brand uitgebroken in een afvalverwerkingsbedrijf. De brandweer rukte massaal uit en buurtbewoners is gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie uit te schakelen. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is. Ook over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Na de 2 krachtige aardbevingen in Venezuela zijn meer dan 36.000 mensen als vermist opgegeven. Het dodental is intussen opgelopen tot 235. De aardbevingen waren de zwaarste in ruim 100 jaar. Enkele Europese landen en de Verenigde Staten hebben hulp aangeboden. De VS sturen 2 reddingsteams en schenken 130 miljoen euro humanitaire hulp aan Venezuela. Het Russische leger heeft afgelopen nacht 660 Oekraïense drones neergehaald. Volgens het Russische ministerie van Defensie werden onder meer drones onderschept boven Moskou, de Krim, de Zwarte Zee en de Zee van Azov. Mogelijk gaat het om een van de grootste Oekraïense droneaanvallen sinds het begin van de oorlog ruim 4 jaar geleden. Oekraïense media melden dat enkele drones wel hun doelwit bereikt hebben. Zo zou een chemische fabriek in de regio Tula geraakt zijn. Ook in energievoorzieningen zouden schade opgelopen hebben. Daarnaast werd ook een huis geraakt. 1 iemand raakte daarbij gewond. Het wordt opnieuw een zonovergoten en bloedhete dag met maxima van 36 tot 40 graden in het binnenland. Aan de kust is het enkele graden minder warm. Morgen mogen we zowat hetzelfde weer verwachten.
1: Lunchbox. De weetjestrommel van Geert de Knut.

Vrienden, ik weet niet waar onze muzieksamensteller Mark Brilo uit de mosterd haalde, maar ik weet wel dat hij uitbundig staat vandaag en dat hij het helemaal ziet zitten op de warmste dag van het jaar, tot nog toe. Neil Diamond, Sweet Caroline, liedje uit 69. Zo is het 7:07. Een hele goede morgen. Dankjewel ook aan Ludo Wijnen voor het afgelopen uur espresso. Gaan wij door tot 12:00. Dit is Lunchbox. Met weetjes, nieuwsjes, feitjes en fijne muziek. Van Salem Seger, zonder meer ook van Status Quo en zelfs Otis Redding. Hier is de Maastrichtse Benny Nijman voor ons.

26 juni, vandaag is het de internationale dag tegen drugsmisbruik en illegale handel. De Verenigde Naties riepen deze dag in het leven om bewustwording te creëren rond de impact van drugs op individuele en samenlevingen. Drugsmisbruik kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid, relaties en veiligheid. Tegelijk wordt aandacht gevraagd voor preventie, hulpverlening en internationale samenwerking. De dag benadrukt dat verslaving een complex maatschappelijk probleem is. Wereldwijd zet een organisatie zich in om mensen te ondersteunen en risico's te beperken. Het is een moment om informatie, preventie en zorg centraal te stellen vandaag, op de Internationale Dag tegen Drugsmisbruik en Illegale Handel.

0: zorgt dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Kreins Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Kreins Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op kreins-carproducts.be. Want bij Kreins, daar kom je niet toevallig.
1: Papa, ik wil een tonneke voor mijn diertjes.
2: En wat gaan we daar doen?
1: Ik wil naar diertjes kijken.
2: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
3: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
4: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
3: Alles aan beestige prijzen.
1: Papa!

Je herkende hem, hè? Deze themasang, At the Woodchopper's Ball van Hugo Montenegro. Het was uiteraard de themasang voor Vragen staat vrij van Wijlen Lutgarde Simons, die indertijd op Radio 2 op zondagavond te beluisteren was. Maar iedereen groette, verzoekjes en ook liedjes mocht aanvragen. Hele mooie tijd trouwens. En een mooie terugblik naar die tijd. Straks gaan wij Albert I van Monaco herdenken. Hij stierf op een 26e juni. Maar dat is voor zo,

0: Een stem die ons raakte. Een talent dat ons inspireerde. Vandaag staan we stil bij de sterfdatum van een icoon met blijvende impact.
1: 26 juni, we herdenken vandaag Albert I van Monaco. Hij was vorst van Monaco die op 26 juni 1922 op 73-jarige leeftijd overleed. Albert I van Monaco regeerde van 1889 tot aan zijn dood in 1922 en stond bekend als een vorst met een grote interesse in wetenschap en oceanografie. Albert I ondernam meerdere wetenschappelijke expedities op zee en richtte het Oceanografische Instituut van Monaco op, waarmee hij bijdroeg aan de ontwikkeling van de moderne oceanografie. Hij moderniseerde bovendien het bestuur van Monaco en versterkte de internationale posities van zijn prinsdom. Zijn inzet voor wetenschap leverde hem de naam de wetenschappelijke prins op. Albert I wordt herinnerd als een vooruitstrevende en intellectuele vorst.

Liedje uit de 50s, einde van die 50s. Jesse Belvin met Guess Who hier op Ludo. En dat is Redding en These Arms of Mine daarvoor nog eens. En nu een beetje pop rock op de radio met een behoorlijk commercieel kantje aan. Een luxe kantje, zeg maar. In the Army Now. Dit is Status Quo bij ons.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

Het liedje zal altijd blijven plakken aan Percy Sledge. Hij was de auteur van de allereerste versie, When a Man Loves a Woman. En Salem Segers daarvoor bij ons nog eens bij Radio Luto. Dit weekend worden heel wat evenementen afgelast, ook vanavond gebeurt dat. En om die reden gaan we onze uit- en thuiskalender er dus niet bij halen, want er is heel veel gewijzigd. En eigenlijk is het weer niet om buiten te komen, gewoon om binnen te genieten van de radio. Dat mag hier ook bij Radio Luto.

Zo af en toe durven we wel eens een goede discoplaat bijhalen hier op de radio. You Gonna Make Me Love Somebody Else. Er hing wat liefdesproblematiek in de rug bij de Joan Gills in de tijd. Dat was een liedje uit 1979. En nu we toch in die tijdsperiode vertoeven, is daar de band Tillex met de Twist à Saint-Tropez.

einde van de Serendies. Heerlijke bulpopband Telex in Twista Saint-Tropez. Alsof je je nu in Saint-Tropez waagde met deze extreme temperaturen hier in Vlaanderen. Het zou wel kunnen. Ja, kijk, het is bijna 11 uur. Straks na 11 nog meer lunchbox tot 12. Vrijdag 26 juni. En hier nog een Good Golly Miss Molly van de Swinging Blue Jeans. En straks ook nog een liedje van Johnny Bristol. Tot zo dadelijk, vrienden. Good God.

0: brengen warmte en gezelligheid. Bouts Petroleumproducten. Kijk op boutsnv.be voor de formule die het beste bij jou past.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: Een 35-jarige Nederlander riskeert 8 jaar cel voor de gruwelijke foltering van zijn toenmalige vriendin in Genk. De feiten speelden zich in juni 2024 af en duurden 4 dagen, waarbij de vrouw onder meer werd neergeschoten, gestoken en gewurgd. Het slachtoffer kon uiteindelijk hulp inschakelen en verblijft vandaag al 2 jaar in een psychiatrische instelling. Ook een huisgenoot staat terecht voor schuldig verzuim, omdat hij niet ingreep ondanks signalen van zwaar geweld. De rechtbank in Tongeren doet uitspraak op 20 augustus. Een 33-jarige zorgkundige uit Maasmechelen is veroordeeld tot 4 jaar cel voor seksueel misbruik van 2 hoogbejaarde bewoonsters in een woonzorgcentrum in Voeren. Naast het misbruik filmde en vernederde hij ook 7 andere bewoners in kwetsbare situaties. De feiten kwamen aan het licht nadat een zoon het misbruik live zag via een Skype-verbinding met zijn moeder. De man krijgt deels uitstel onder voorwaarden, moet in behandeling en mag nooit meer in de ouderenzorg werken. De hittegolf gaat verder. Vandaag zeer heet. Mogelijk tikken we de 40 aan. In de vooravond neemt de kans op hitte onweersbuien toe. Daarbij moet dan ook rekening worden gehouden met rukwinden die lokaal meer dan 80 km per uur kunnen bedragen. Zaterdag 38 graden en in het tweede deel van de dag kans op onweer. Zoek de koelte op, drink voldoende en vermijd stevige inspanningen.
5: Lunchbox. De weetjestrommel van Geert de Knut.

Beth, I do. Dit was nog Bobby Vinton hier op Radio Ludo met een song uit 1972. Het is 3:30 over 11. Goedemorgen, tot 12:00 nog Lunchbox. Met de heerlijke temperatuur bij ons, met ook heerlijke muziek van Tanita Tikaram, van Bobby Darin tot zelfs Ramon van het Groene Woud bijvoorbeeld. We keren terug met een nieuwsfeit. Dit uur, dag op dag naar 1945. In de weetjestrommel hebben we het over het gewicht van internetdata. Stel je voor, dat kan ook gewogen worden. En straks in de krant een krantennieuwsje over een boze metropassagier. En nu, The Queen of Soul. Dit is Aretha Franklin.

0: Nieuws uit de kranten. In Londen heeft een boze metropassagier voor opschudding gezorgd door een raam in te trappen om uit de overhete wagon te ontsnappen. De metro stond stil door storing, terwijl de temperatuur in de wagon flink opliep. Reizigers klaagden dat de deuren gesloten bleven en de ventilatie nauwelijks werkte. Eén man verloor zijn geduld en trapte met brute kracht het raam kapot. Beelden van het incident circuleren inmiddels massaal op sociale media. De vervoersmaatschappij Transport for London spreekt van onacceptabel gedrag, maar erkent dat de omstandigheden zwaar waren. Andere reizigers reageren verdeeld. Sommigen prijzen de man, anderen veroordelen hen voor vernieling. Een man in een overhitte wagon in Londen in de metro heeft dus het raam ingetrapt.
1: Het verschil met mijn vriend Jan.

0: Veel meer. Celebration 90 vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Wintersverzekeringen. In Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Wintersverzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

Dat duet tussen Rooiblik en Anita in Schön ist es auf der Welt zu sein. Radio Ludo, je toonaangevende retro-radio met een terugblik naar 1945. Vandaag op 26 juni. Dat is voor straks. Nu nog eens Get to Give It Up. Het is een plaat van 1977.

0: Wat gebeurde er op deze dag, jaren geleden? Grote momenten, kleine weetjes. Nieuws dat ooit de wereld verbaasde.
1: 26 juni, nieuwsfeit in de tijd, 1945. Oprichting van de Verenigde Naties. Op 26 juni 1945 werd het handvest van de Verenigde Naties ondertekend. Dat gebeurde in San Francisco, kort na de Tweede Wereldoorlog. De organisatie moest toekomstige oorlogen helpen voorkomen. Landen zouden meer samenwerken op diplomatiek vlak. En ook mensenrechten kregen een belangrijke plaats. De VN groeide uit tot een wereldwijde organisatie. Vandaag telt ze bijna alle landen van de wereld als lid. De oprichting van de Verenigde Naties, 26 juni 1945.

aan het einde van het schooljaar mogen we toch van die einde schooljaar liedjes bovenhalen. Laat ons bijvoorbeeld Sheila hier nog eens terughalen uit 1963. L'école est finie. En dan is het tijd voor de grote zomervakantie, hè? Zo is dat. Met You Must Have Been a Beautiful Baby, Bobby Darin daarvoor bij ons. Dit is werk van The Bachelors deze voormiddag. Love Me With All Your Heart.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op Wopa.

Er waren een aantal hits op het einde van de jaren 80 voor Danita Dikaran. Laat ons maar denken aan A Good Tradition of Love and Hate. En ook Twist in My Sobriety, dat liedje uit 88, wat we hier nog eens voor jou hadden. En dan wat rock and roll met Bill Haley en his Comets.

Schitterend, hè? 1954, de naoorlogse jaren. Bill Haley en his Comets. En Shake, Rattle and Roll op Luto. Hoeveel geweegt internetdata? Want het kan blijkbaar gewogen worden. Stel je voor. Dat horen we dadelijk in de Veetjestrommel, vrienden.

0: Leuke weetjes, grappig en raar. Soms zo bizar dat je denkt, echt waar? Op de radio elke keer een verrassing. Uit de weetjestrommel natuurlijk.
1: We hebben het over het internet vandaag in onze weetjestrommel. Want het gewicht van het internet komt van de elektronen die data verzenden via glasvezelkabels en servers. Hoewel informatie immaterieel lijkt, hebben bewegende elektronen een minuscuul gewicht. Wetenschappers hebben berekend dat alle actieve data wereldwijd samen slechts een paar gram wegen. Dit is vergelijkbaar met het gewicht van een kleine aardbei, ondanks de gigantische hoeveelheid informatie. Dit toont hoe iets ogenschijnlijk ongrijpbaars toch een fysiek effect heeft. Alle informatie, alle data die doorheen het internet komen, wegen evenveel als een kleine aardbei.

Wat een straffe positiviteit hier op de radio tijdens deze moeilijke periode, deze crisistijden. Everything is beautiful, maar je moet door de juiste bril proberen te kijken, hè, en erin geloven dat alles mooi en goed komt. Roy Stevens uit 70. We blijven in die 70s met de Joe Dolan. Dit was een van zijn bekendste liedjes. You're such a good looking woman. Wat een compliment.

Naast de hits American Pie en ook Vincent's Starry Starry Nights was dit een van de liedjes van Don McLean in der tijd. It's just the sun, en nu de zon van de partij is, nu de zon heerlijk van de partij is en uitbundig van de partij is, haalden we deze plaat toch eens bij. Het is bijna 12 uur op Ludo, zo op de middag smakelijke muziek. Beetje afkoelende muziek ook, dat mag op zo'n zwoele zomerse dag. En nu nog eens Isabelle A. met Sarah. Heel mooi weekend.

0: aan de scheepvaartkaai in Hasselt is tanken nu nog makkelijker en sneller. Speciaal voor vrachtwagens is een nieuw tankstation geopend langs de Visserstraat, waar ook industriële gasolie Extra en AdBlue kan getankt worden.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: De gemeenteraad van Tongerenborg-Loon keurt een samenwerking goed rond het BOA-decreet dat inzet op betere buitenschoolse opvang voor kinderen van 3 tot 12 jaar. De stad Tongerenborg-Loon voorziet samen met VZW Kozel buitenschools een eenmalige boost van 121.000 euro binnen een totaalbudget van 600.000 euro. Daarmee moet het opvangaanbod worden versterkt naast bestaande stedelijke opvangwerkingen in Tongeren en Borgloon. De oppositie uit kritiek op de organisatie en toekomstfinanciering, maar de meerderheid houdt vast aan de plannen en wijst een controlevoorstel af. Thibaut Courtois wordt mede-eigenaar van het Diepenbeekse sportbedrijf Bruwag, dat keeperhandschoenen verdeelt in binnen- en buitenland. Het bedrijf groeide uit tot een internationale speler en levert aan onder meer WK-doelmannen. Courtois zegt dat de investering voor hem logisch voelt omdat hij al jaren een band heeft met de oprichters en de keeperscommunity. Naast distributie zet Bruwag ook sterk in op opleidingen, stages en keeperskampen voor jonge doelmannen. De hittegolf gaat verder. Vandaag zeer heet. Mogelijk tikken we de 40 aan. In de vooravond neemt de kans op hitte onweersbuien toe. Daarbij moet dan ook rekening worden gehouden met rukwinden die lokaal meer dan 80 km per uur kunnen bedragen. Zaterdag 38 graden en in het tweede deel van de dag kans op onweer. Zoek de koelte op, drink voldoende en vermijd stevige inspanningen.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente, echt lekkere beenhouwerij en keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis en je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur, ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem, Hasselt Systeemweg 77.
2: Diertjes.
3: En wat gaan we daar doen?
2: We gaan naar diertjes kijken.
3: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
4: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
5: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
4: Alles aan beestige prijzen.
2: Papa!

0: Hey, dankjewel bij Bout. De Q8-kwaliteit vind je in Borgloon, Maaseik, Bree, Genk, Heusden, Zolder, Zonhoven en aan de scheepvaart K in Hasselt. Bout, ook met bedrijfskaart. Bouts Petroleumproducten, loopt altijd gesmeerd.
1: Jouw leukste evergreens, wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+, in Midden-Limburg op 107.2 en in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Het treinverkeer tussen Hasselt en Diest ligt een tijd lang stil door een aanrijding tussen een reizigerstrein en een tractor. Er vielen geen gewonden. De tractorbestuurder was op tijd van zijn voertuig gestapt. Mogelijk was de tractor in pannen gevallen. Enkele tientallen reizigers op de trein moesten worden geëvacueerd. Er worden bussen ingelegd tot het spoor weer vrij is. De Antwerpse drugscrimineel Othman El Balouti is opnieuw veroordeeld tot een gevangenisstraf van 27 jaar. Hij werd gezien als een van de grootste invoerders van cocaïne via de haven van Antwerpen. Hij moet boetes betalen van ongeveer €500.000 en hij verliest bijna €3 miljoen aan geld dat hij via zijn criminele activiteiten verdiend had. El Balouti werd al eens veroordeeld toen hij nog op de vlucht was. Hij tekende verzet aan en kreeg een nieuw proces, maar hij is dus veroordeeld tot dezelfde straffen. De man die een aanslag pleegde op een drukke kerstmarkt in Magdeburg in Duitsland is veroordeeld tot levenslang. Hij heeft geen recht op vervroegde vrijlating. Eind 2024 reed hij met zijn auto in op het publiek. Er vielen 6 doden. Honderden mensen raakten gewond. De dader, een Saoedische psychiater, ontkent dat hij het met opzet deed, maar gaf tijdens een proces geen duidelijke verklaring voor zijn daad. Sindsdien is de kerstmarkt in Magdeburg beveiligd met betonblokken. Volkswagen overweegt om het aantal banen dat het schrapt te verdubbelen tot 100.000 en daarbij ook fabrieken te sluiten om concurrentieeler te worden. Dat schrijft het Duitse zakenblad Manager Magazine op basis van anonieme bronnen. Nu zijn bij de autobouwer wereldwijd nog zo'n 657.000 mensen aan de slag. In maart maakte Volkswagen al bekend dat het de komende jaren 50.000 jobs wil schrappen. Het bedrijf heeft nog niet gereageerd op de berichten van extra ontslag. Naast Volkswagen bezit het concern onder andere ook de merken Audi, Porsche, Seat en Skoda. Zonnig en plaatselijk tot 40 graden warm vandaag. Ook de nacht is nog zwoel bij minstens 21 graden. Morgen en zondag kans op onweer, maar nog altijd warm. Maximaal 38 graden.

0: diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: We gaan naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Kuringen Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
4: Papa!
5: Oh, zeg, schat. Heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
6: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
5: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
6: Schat, dat is een goed gedacht.
7: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044 of kijk op wopa.be.

0: Laat maar vriezen. Bouts Petroleumproducten levert behagelijke warmte. Bouts 011 22 69 01.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: De stad Hasselt start opnieuw een campagne tegen sigarettenpeuken op straat en in rioolputten. Er worden 500 zakasbakjes uitgedeeld en op 100 rioolroosters verschijnt de boodschap: hier begint de Diemer. Met de actie wil de stad rokers bewust maken van de impact op milieu- en watervervuiling. Wie hardleers blijft en peuken op de grond of in de riool gooit, riskeert een gasboete tot €500. De stad Hasselt informeert inwoners via een nieuwe website en brochure over de verdere plannen voor de Blauwe Boulevard. De zone aan de Kanaalkom moet de komende jaren verder uitgroeien tot een groene stadswijk met parken, kades en ontmoetingsplekken. Centraal daarin staat het toekomstige Diemerpark dat het groene hart van het project moet worden. Volgens de stad draait het vooral om publieke ruimte, water en verbinding in plaats van private bouwprojecten. De verdere uitbouw zal nog jaren duren, maar de grote lijnen voor de ontwikkeling liggen volgens het stadsbestuur vast. De hittegolf gaat verder. Vandaag zeer heet. Mogelijk tikken we de 40 aan. In de vooravond neemt de kans op hitte onweersbuien toe. Daarbij moet dan ook rekening worden gehouden met rukwinden die lokaal meer dan 80 km per uur kunnen bedragen. Zaterdag 38 graden en in het tweede deel van de dag kans op onweer. Zoek de koelte op, drink voldoende en vermijd stevige inspanningen.
5: Baby, it's really amazing what I go through without you. You know, sometimes I find myself counting the hours.

0: Galateertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Galateertjes kijken.
1: Goh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!
4: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

0: Wij brengen warmte en gezelligheid. Bouts Petroleumproducten. Kijk op boutsnv.be voor de formule die het beste bij jou past.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Een Eurostar-trein van Keulen naar Parijs is vanmiddag stilgevallen ter hoogte van een fietsbrug in Leuven. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse met ziekenwagens en brandweerwagens. De passagiers kregen water en mochten overstappen op een andere trein. De precieze oorzaak van de pannen is nog niet duidelijk. 1 op de 3 speelpleinwerkingen in Vlaanderen en Brussel neemt geen nieuwe inschrijvingen meer aan. Terwijl de vraag stijgt, vinden de organisatoren al maar moeilijker monitoren. Dat komt doordat jongeren zich op meerdere plaatsen tegelijk willen engageren en ook meer willen verdienen. Soms zetten lokale besturen daarom ook jobstudenten in op de speelpleinen. Er zit momenteel te veel ozon in de lucht. De waarden voor fijnstof zijn overal in het land overschreden. Vooral mensen met gevoelige longen, kinderen, ouderen en zwangere vrouwen krijgen de raad om zware inspanningen te vermijden tot 10 uur 's avonds. Dat is ook morgen zo. Vanaf zondag zou de luchtkwaliteit weer moeten verbeteren. Vandaag is ook voor de 3e dag op rij een warmterecord gesneuveld. In Ukkel is rond 1:30 35,3 graden gemeten. Daarmee is het de warmste 26e juni sinds het begin van de metingen. Het is bijzonder druk op Brussels Airport. Vandaag komen er zo'n 82.000 passagiers over de vloer. De luchtvaartautoriteiten vragen om zeker 2 uur op voorhand aanwezig te zijn. Voor landen buiten de Schengenzone is dat zelfs 3 uur. Je leest ook best vooraf eens de regels rond handbagage. In Frankrijk zijn tijdens deze hittegolf al 55 mensen verdronken. Ruim 6 op de 10 van hen gingen zwemmen in een onbewaakte zone of op een plaats waar dat niet mag. In Frankrijk geldt nog altijd code rood voor extreme hitte in 60 van de ruim 100 departementen. Het blijft vrij zonnig en broeierig warm met maxima tussen 35 en 40 graden. Vanavond is er een kleine kans op een plaatselijke onweersbui. Morgen veel zon, maar ook pittige onweersbuien bij een graad of 38. Zondag wisselvallig en 8 graden koeler.

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op

0: Bij Bouts aan de scheepvaartkaai in Hasselt is tanken nu nog makkelijker en sneller. Speciaal voor vrachtwagens is een nieuw tankstation geopend langs de Visserstraat, waar ook industriële gasolie Extra en AdBlue kan getankt worden.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: De gemeenteraad van Tongerenborg-Loon keurt een samenwerking goed rond het BOA-decreet dat inzet op betere buitenschoolse opvang voor kinderen van 3 tot 12 jaar. De stad Tongerenborg-Loon voorziet samen met VZW Kozel buitenschools een eenmalige boost van €121.000 binnen een totaalbudget van €600.000. Daarmee moet het opvangaanbod worden versterkt naast bestaande stedelijke opvangwerkingen in Tongeren en Borgloon. De oppositie uit kritiek op de organisatie en toekomstfinanciering, maar de meerderheid houdt vast aan de plannen en wijst een controlevoorstel af. Thibaut Courtois wordt mede-eigenaar van het Diepenbeekse sportbedrijf Bruwag, dat keeperhandschoenen verdeelt in binnen- en buitenland. Het bedrijf groeide uit tot een internationale speler en levert aan onder meer WK-doelmannen. Courtois zegt dat de investering voor hem logisch voelt, omdat hij al jaren een band heeft met de oprichters en de keeperscommunity. Naast distributie zet Bruwag ook sterk in op opleidingen, stages en keeperskampen voor jonge doelmannen. De hittegolf gaat verder. Vandaag zeer heet. Mogelijk tikken we de 40 aan. In de vooravond neemt de kans op hitte onweersbuien toe. Daarbij moet dan ook rekening worden gehouden met rukwinden die lokaal meer dan 80 km per uur kunnen bedragen. Zaterdag 38 graden en in het tweede deel van de dag kans op onweer. Zoek de koelte op, drink voldoende en vermijd stevige inspanningen.

0: souvent le soir de tristesse, mais jamais un matin de tendresse. Toute ma jeunesse, j'ai voulu dire je sais, seulement plus je cherchais, et puis moins je savais. Il y a 60 coups qui ont sonné à l'horloge, je suis encore à ma fenêtre, je regarde et je m'interroge. Maintenant je sais qu'on ne sait jamais. La vie, l'amour, l'argent, les amis et les roses. On ne sait jamais le bruit ni la couleur des choses. C'est tout ce que je sais. Mais ça, je le sais.
1: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Kreins Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Kreins Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op kreins-carproducts.be. Want bij Kreins, daar kom je niet toevallig.
2: Papa, ik wil een tonneke voor mijn diertjes.
3: En wat gaan we daar doen?
2: Diertjes kijken.
3: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
4: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
5: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
4: Alles aan beestige prijzen.
2: Papa!

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Een Eurostar-trein van Keulen naar Parijs is vanmiddag stilgevallen ter hoogte van een fietsbrug in Leuven. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse met ziekenwagens en brandweerwagens. De passagiers kregen water en mochten overstappen op een andere trein. De precieze oorzaak van de pannen is nog niet duidelijk. 1 op de 3 speelpleinwerkingen in Vlaanderen en Brussel neemt geen nieuwe inschrijvingen meer aan. Terwijl de vraag stijgt, vinden de organisatoren al maar moeilijker monitoren. Dat komt doordat jongeren zich op meerdere plaatsen tegelijk willen engageren en ook meer willen verdienen. Soms zetten lokale besturen daarom ook jobstudenten in op de speelpleinen. Er zit momenteel te veel ozon in de lucht. De waarden voor fijnstof zijn overal in het land overschreden. Vooral mensen met gevoelige longen, kinderen, ouderen en zwangere vrouwen krijgen de raad om zware inspanningen te vermijden tot 10 uur 's avonds. Dat is ook morgen zo. Vanaf zondag zou de luchtkwaliteit weer moeten verbeteren. Vandaag is ook voor de 3e dag op rij een warmterecord gesneuveld. In Ukkel is rond 1:30 35,3 graden gemeten. Daarmee is het de warmste 26e juni sinds het begin van de metingen. Het is bijzonder druk op Brussels Airport. Vandaag komen er zo'n 82.000 passagiers over de vloer. De luchtvaartautoriteiten vragen om zeker 2 uur op voorhand aanwezig te zijn. Voor landen buiten de Schengenzone is dat zelfs 3 uur. Je leest ook best vooraf eens de regels rond handbagage. In Frankrijk zijn tijdens deze hittegolf al 55 mensen verdronken. Ruim 6 op de 10 van hen gingen zwemmen in een onbewaakte zone of op een plaats waar dat niet mag. In Frankrijk geldt nog altijd code rood voor extreme hitte in 60 van de ruim 100 departementen. Het blijft vrij zonnig en broeierig warm met maxima tussen 35 en 40 graden. Vanavond is er een kleine kans op een plaatselijke onweersbui. Morgen veel zon, maar ook pittige onweersbuien bij een graad of 38. Zondag wisselvallig en 8 graden koeler.

Ja, dat is een goede raad van deze Dr. Hook. Walk right in. Van harte welkom hier in deze vrijdagseditie van Hallo Limburg. En dat allemaal hier bij Radio Ludo. 2 uur lang zijn we samen met onder meer muziek. Zometeen van Stevie Wonder en For Once in My Life.

Dat was Patricia Pai en Je bent niet hip. Doorheen deze uitzending doorlopen we ook even wat er allemaal te gebeuren staat in onze provincie. Er zijn wat dingen aangepast of afgelast, maar dat verneem je allemaal in deze Hallo Limburg. Eerst nog muziek. Mistral uit Nederland in Starship 109.

Dat was Rocco Granata en dat in deze Manuela. En zometeen nieuws uit Limburg in verband met de festivals die er allemaal doorgaan. Maar eerst nog wat muziek, want dit zijn Nino Tempo en April Stevens in het welgekende Where Do I Begin?

een productie komt uit de film Love Story. En dit keer de versie van deze Where Do I Begin met het duo Nino Tempo en April Stevens hier bij Radio Ludo. En dan gaan we meteen door richting Genk, want dat staat opnieuw 3 dagen lang in het teken van muziek. En dat allemaal tijdens Genk On Stage, met meer dan 130 artiesten en bands die optreden op ruim 10 podia verspreid over de binnenstad. Ja, het programma is een klein beetje aangepast omwille van de hitte en daarvoor is er uiteraard de website genkonstage.be, dan kan je daar alles rustig nalezen. En ook naast de muziek valt daar heel wat te beleven, onder meer de Genkse horeca pakt uit met eigen pleinen en podia en de fruitmarkt die wordt daar omgetoverd tot een Italiaans dorpsplein met live muziek, aperitivo's en een mediterrane sfeer. Voor wie houdt van een bruisend festivalsfeer, die zit dus dit weekend goed in Genk tijdens Genk On Stage.

is een plaats waar je nu deze tijd zeker niet moet wezen. Up on the Roof, en dat waren Robson en Jerome. En nu naar het nummer Baby Comeback. Dat werd in 67 eerst uitgebracht als B-kantje van een andere single en deed in Engeland helemaal niets. Maar in Europa, vooral in Duitsland en hier bij ons in de Benelux, werd de plaat plotseling grijs gedraaid op de radio. En een enorme hit die ontstond, dat allemaal met deze van The Eagles. En jawel, Baby Comeback.

Ja, vandaag is het nog stevig puffen met maxima die lokaal richting 40 graden gaan. Maar de hittegolf wordt afgesloten met een aantal stevige onweders. En dat zal vooral op zondag zijn. Dan is er kans op donder en bliksem. Of daar ook hagelbuien, wateroverlast en hevige windstoten bij zullen zijn, dat valt alvast moeilijk te voorspellen. Maar ook vanavond is er reeds kans op lokaal fel onweer. En dan volgende week, dan kan het kwik meteen tot 15 graden lager liggen dan de voorbije dagen, want maandag krijgen we nog maxima van 26 graden en blijft het, net als dinsdag, droog en zonnig. En dan de rest van de week liggen de maxima rond 23 graden. Dat zal zeker bij veel luisteraars als muziek in de oren klinken.

Dat was C. Jerome en Kiss Me. En zometeen weer ons muzikaal feit van vandaag, 26 juni. Eerst nog wat muziek. Dit is de gekende superster, niet alleen van de muziek, maar ook van de televisie, Lucille Starr en haar versie van The French Song.

Een zeer populaire dame, Lucille Starr, en haar versie van The French Song. Ons muzikaal feit dateert vandaag in 1977, want toen gaf Elvis Presley het allerlaatste concert uit zijn leven. Dat vond plaats in de Market Square Arena voor zo'n 18.000 dol enthousiaste fans. Maar niemand wist op dat moment dat dat zijn allerlaatste optreden zou zijn, want de King overleed onverwacht slechts 7 weken na dit optreden op 42-jarige leeftijd. Hij sloot de show af met de destijds toepasselijke klassieker Can't Help Falling in Love. En vanavond draaien wij nog een keertje zijn allerlaatste plaat die hij gemaakt heeft. En dat is deze, Way Down, van Elvis Presley.

0: oproep van deze Eddie Cochran in Come On Everybody. En dan is het nu tijd weer voor wat Nederlandstalige muziek. En die komt uit 75, want deze man, Joost Nuissel, had er toen een dikke hit mee. Een nummer dat hij trouwens zelf geschreven heeft. Deze Ik ben blij dat ik jou niet vergeten ben.
1: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meesterlijk en aardig,

En dat was Paul Simon in Graceland. En zometeen is er hier deel 2 van deze Hallo Limburg. Ik heb nog Nena en haar 99 luftballons.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Het is stilaan een kwalijke gewoonte, maar ook vanmiddag is het dagrecord qua temperatuur weer ruimschoots overtroffen. Om 2:30 vanmiddag gaf het KMI in Ukkel al 35,3 graden aan, bijna 2 graden meer dan het record uit de legendarische zomer 1976. Deze 26 juni is meteen ook de warmste dag van het jaar. Drie passagiers van de vanmiddag nabij Leuven stilgevallen Eurostar-trein zijn uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De trein met 400 passagiers aan boord die van Keulen naar Parijs reed, viel stil door een technisch defect en alle reizigers zijn na evacuatie naar een andere trein gebracht. Toen die in Leuven arriveerde, bleken al heel wat passagiers bevangen door de hitte. Drie onder hen moesten dus extra zorgen krijgen. In het centrum van Gent is vanmiddag een vrouw dood aangetroffen in haar appartement. Een familielid deed de akelige ontdekking. De politie kwam ter plaatse, maar zegt dat het wellicht om een natuurlijk overlijden gaat en er geen derden betrokken zijn bij haar dood. Of er een verband is met de hitte is niet meegedeeld. In Londen is geloot voor de eerste ronde van het tennistoernooi van Wimbledon. Seizoensrevelatie Alexander Bloks is meteen uitgeloot tegen de Duitser Alexander Zverev, nummer 3 van de wereld en onlangs winnaar van Roland Garros. Bloks is zelf nummer 37. Raphaël Collignon en Zizou Berghs loten elk een Franse tegenstander uit de top 40. Elise Mertens speelt in de eerste ronde tegen de Duitse Siegemund. En in Markedal in de Vlaamse Ardennen is Lotte Klaas verrassend nationaal kampioene tijdrijder geworden. Ze haalde het voor Sandrine Tas, die afgelopen winter nog schaatster was op de winterspelen, en voor Margot van Pachtenbeke. Topfavoriete Lotte Kopecky had een totale off-day en greep met een vierde plaats zelfs naast het podium. De voorbije 7 jaar had Kopecky telkens vlot de titel behaald. Nog even de warmste uren trotseren en dan is er kans op intense onweersbuien. Het oosten van het land maakt de grootste kans op gedonder. Morgen opnieuw tropische maxima tussen 31 en 38 graden en 's avonds mogelijk onweer. Vanaf zondag is het eindelijk minder tropisch. Your attention, please. Dit is Koen.

wat de hitte betreft hoeven we niet die kant uit te gaan, want die maken we momenteel mee in ons eigen Limburg. Jawel, Jamaica. En dat was de band The Cats uit Volendam. Als start hier van deel 2 van deze Hallo Limburg. En heel fijn dat jij erbij bent.

Dat was muziek van Andreas Fulterer hier bij Radio Ludo. Zometeen de band Cool in the Gang. En dat met Oeh la la la, Let's Go Dancing. Maar eerst deze van The Fortunes.

Ja, ze konden nog even genieten van die geweldige hit van deze man, Tom Jones en I'm Coming Home. En voor het eerst heeft de overheid dus een lijst opgesteld van waterdoorlatende materialen die je in Vlaanderen nog mag gebruiken voor je oprit, terras of voortuin. Dit met het oog op de droogte door deze extreme temperaturen, dan is het zaak om ervoor te zorgen dat regenwater meer kans krijgt om door te dringen in onze erg verharde regio. Er was al een recente verplichting dat verhardingen uit waterdoorlatende materialen moesten bestaan, maar daar is dus nu meer duidelijkheid over nadat eerder tal van tuinarchitecten en aannemers aan de alarmbel trokken over de regels die blijkbaar per gemeente konden verschillen.

Tony Christie. En met hem gingen we naar de gokstad ter wereld. Dat was Las Vegas. Straks nog nieuws over Zonhoven trapt door. Maar eerst nog wat muziek van Jacques Brel.

0: Oh, zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044 of kijk op

Jawel, de muziek van bij ons hier bij de radio van bij ons. Dat was Céline en dat met Sanne. En Park den Dijk vormt opnieuw het decor voor Zonhoven Trapt Door, dat trouwens dit jaar zijn 20e editie viert. Het gratis muziekfestival brengt 2 dagen lang optredens voor jong en oud naar het centrum van Zonhoven. En nu zondag kunnen kinderen zich uitleven in het kinderdorp met daarbij allerlei activiteiten en animatie. Door de voorspelde warmte voorziet de organisatie extra schaduwplekken, gratis zonnecrème, watertappunten en verkoelende watervernevelaars. Het feestweekend wordt trouwens vanavond al op gang getrapt met de traditionele avondhappening van de Zonhovense handelaars. De traditie natuurlijk daar in Zonhoven tijdens Zonhoven Trapt Door. Meer informatie via de website zonhoven.be.

Ja, onze tuinier van dienst, dat was Lynn Anderson en Rose Garden. Wie het liever wat rustiger houdt, die kan nu zondag terecht voor de 5e editie van Kiewit Zomert op domein Kiewit. Dat familiefestival combineert muziek, kinderanimatie en een creatieve ambachtenmarkt in een groene omgeving. En met een picknickdeken onder de arm wordt het een ideale zomerse uitstap voor het hele gezin. Dat nu zondag, Kiewit Zomert op domein Kiewit in Hasselt.

T-set en dat in Ma Bellamy. Zometeen weer ons muzikaal feit van vandaag 26 juni, maar eerst nog naar de Nederlandse band, de Dizzy Man's Band. Dit is Ticket 2.

hoorde de Dizzy Man's Band en dat in deze Ticket To. Nog wat muzikale feiten van vandaag 26 juni, onder meer in 1965. Dan bereiken de Byrds op deze dag voor het eerst de nummer 1 positie in de Amerikaanse hitlijsten met hun legendarische cover van Bob Dylan's Mr. Tambourine Man. En op 26 juni 1999 schreven de Nederlandse Vengaboys geschiedenis door als eerste Nederlandse act ooit vanuit het niets op nummer 1 binnen te komen in de officiële Britse hitparade. En dat met deze toch wel een plaat met een behoorlijk zomers karakter. Deze Boom.

Een plaat die zeer zeker gekend is bij de wat oudere luisteraars als de openingstune van Sportweekend vele jaren geleden. The Peppers in Pepperbox. Daarmee zijn we er doorheen wat betreft deze week Hallo Limburg. Maandag zijn we hier weer. Heel graag tot dan en intussen een heel fijn

0: het is een tijd van zorg en stress.
1: Wij brengen warmte en gezelligheid. Bouts Petroleumproducten. Kijk op boutsnv.be voor de formule die het beste bij jou past.
2: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Langzaam tikt de klok, de wijzers voort. Steeds verder van me weg, wat bij me hoort. Mijn hele toekomst

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Het is stilaan een kwalijke gewoonte, maar ook vanmiddag is het dagrecord qua temperatuur weer ruimschoots overtroffen. Om 2:30 vanmiddag gaf het KMI in Ukkel al 35,3 graden aan, bijna 2 graden meer dan het record uit de legendarische zomer 1976. Deze 26e juni is meteen ook de warmste dag van het jaar. 3 passagiers van de vanmiddag nabij Leuven stilgevallen Eurostar-trein zijn uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De trein met 400 passagiers aan boord die van Keulen naar Parijs reed, viel stil door een technisch defect en alle reizigers zijn na evacuatie naar een andere trein gebracht. Toen die in Leuven arriveerde, bleken al heel wat passagiers bevangen door de hitte. 3 onder hen moesten dus extra zorgen krijgen. In het centrum van Gent is vanmiddag een vrouw dood aangetroffen in haar appartement. Een familielid deed de akelige ontdekking. De politie kwam ter plaatse, maar zegt dat het wellicht om een natuurlijk overlijden gaat en er geen derden betrokken zijn bij haar dood. Of er een verband is met de hitte is niet meegedeeld. In Londen is geloot voor de eerste ronde van het tennistoernooi van Wimbledon. Seizoensrevelatie Alexander Bloks is meteen uitgeloot tegen de Duitser Alexander Zverev, nummer 3 van de wereld en onlangs winnaar van Roland Garros. Bloks is zelf nummer 37. Raphaël Collignon en Zizou Berghs loten elk een Franse tegenstander uit de top 40. Elise Mertens speelt in de eerste ronde tegen de Duitse Siegemund. En in Markedal in de Vlaamse Ardennen is Lotte Klaas verrassend nationaal kampioene tijdrijden geworden. Ze haalde het voor Sandrine Tas, die afgelopen winter nog schaatster was op de winterspelen, en voor Margot van Pachtenbeke. Topfavoriete Lotte Kopecky had een totale off-day en greep met een 4e plaats zelfs naast het podium. De voorbije 7 jaar had Kopecky telkens vlot de titel behaald. Nog even de warmste uren trotseren en dan is er kans op intense onweersbuien. Het oosten van het land maakt de grootste kans op gedonder. Morgen opnieuw tropische maxima tussen 31 en 38 graden en 's avonds mogelijk onweer. Vanaf zondag is het eindelijk minder tropisch.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

11 bewoners van een woonzorgcentrum in Boom in de provincie Antwerpen zijn onwel geworden door de hitte. Eén bewoner is naar het ziekenhuis gebracht. Het centrum koelt de ruimtes al jaren met mobiele airco's, maar die bleken niet opgewassen tegen de extreme temperaturen. De brandweer heeft industriële ventilatoren en extra koeling ter plaatse gebracht. Onze kust verwacht dit weekend tot 150.000 dagtoeristen per dag. Een aantal kustgemeenten, waaronder Oostende, activeert het hitteplan, waarbij er dus toezicht is op de mobiliteit naar de stad en ook de strandpolitie extra aanwezig is. De NMBS legt elke dag extra treinen in van en naar zee. Zowel zaterdag als zondag gaat het om 20 extra treinen. De kustredders tenslotte zijn overal op post, maar vragen met nadruk enkel verkoeling te zoeken in bewaakte zones. De dubbele aardbeving in Venezuela heeft nu al met zekerheid 589 levens geëist. In het recentste bulletin van de interim-president is de dodentol daarmee reeds verdubbeld tegenover de vorige melding. Vandaag zijn een groot aantal buitenlandse reddingsteams toegekomen in het rampgebied om mee naar overlevenden te zoeken onder het puin. De autoriteiten vrezen dat het aantal dodelijke slachtoffers nog verdubbelt. En Alex Zegaard is voor het eerst nationaal profkampioen in het tijdrijden. De beloftevolle renner van Bahrein Victorious haalde het nipt voor de geëikte favoriet Tim Welles. Zegaard legde het heuvelachtige parcours in de Vlaamse Ardennen 2 seconden sneller af. Vlad van Mechelen pakte het brons. Zegaard won eerder dit jaar ook een Giro-rit. In de Ronde van Zwitserland had hij onlangs nog opgegeven. Na een extreme dag waarbij de grens van 40 graden is overschreden, is er kans op een warmteonweer tijdens de avond of nacht. Die kans is het grootst in het oosten van het land. Elders blijft de hitte lang hangen en wordt het 20 tot 24 graden. Zaterdag eerst een laatste tropische dag tot 38 graden. Tegen de avond is er overal kans op een welgekomen onweersbui.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

grootste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.